0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik dacht niet ons aan het land is alweer. Weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen is met mijn bicycle.
0: Wat? Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem al.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing om je.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je bedijzong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

0: los zijn moren waar is van die sos kom aan nog aan die in het broer die beste.
1: Lach op die mannen, man kan nou niet praten, van een gooi aan een hak. Is zo just een negatief van jou gebrank. Oké, jullie brader, wat heb je gedrank? Wacht, ik ga het

Hallo julle, DJ Tash is hier, so skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle.

Jij hebt gezegd, die zand valt door ons handen. Ik en jij. Die hemel heeft mijn bedelbrief gekregen.

Creedence, Clearwater Revival, eerste ene was Traveling Band, en direct daarna, Up and Around the Bend. Ja, hierdie ou, sy rechte naam was Michael Barrett, hy was die jongste van 13 kinders, en het gewerk as een melkman, voor de bekendheid verwerf het, as Shaken Stevens natuurlijk. Hy het aanvankelijk net oor een naweek opgetree in kroe en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na de Cossacks. Sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ou liedjies van die vroeë 50 weer laat herleef. Hy is hier en hy gaan vir ons doen een wat hy baie goed doen en is ook een lekker een om dop te hou terwyl hy hom doen, is Shaken Stevens met Green Door.

As hy, Speedy Gonzales, 1962, Pat Boone. Ok, waar trek ons? Ons kom nou by die Hollies. Hulle was ook baie gewild geweest. Hulle het groot klomp treffers gehad. En ja, hulle is net die Hollies, een Britse popgroep. Stel bekend vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies is een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in 1960s. En dit is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat groep type en dit is in Manchester waar hulle gestig is. Hulle is een van die min Britse groepe wat in die vroege 1960s saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind het nie, en steeds opwezig is om op te neem. Ek weet, ek het nou die dag op die nuus gesien, dat die Rolling Stones het weer een nieuwe liedje uitgebring en Mick Jagger gaan aan asof hy nog in sy 30s is, daar op die verhoog vol energie op die, wel hy moet seker al diep in die 80 wees as ek reg is. Ter herkenning van hulle prestatie is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. En natuurlijk, ons luister na hulle groote I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie waar is die gatkant nie, ek weet nie waar is, okay, wacht, the Hollies, I can't tell the bottom from the top.

I can't tell the bottom from the top van die Hollies. Die Outlets, hulle was een Boston rockgroep uit die 1980s, bestaan uit Dave Elliott, Alex Barton op koor en sy broer Ricky Barton op hoofgitaar. Mike White was op bas en Walter Gustafson was op die tromme gewees. Die Outlets was bekroonde groep en het sukses behaal in die groter Boston area, maar kon nie die nationale aandag kry toe hulle in 1985 met Restless Enigma Records onderteken het nie. Dit was ondanks positieve aanbeveling van die Billboard. Hulle is vooral bekend vir hulle enkelsnit Knock Me Down. Dit is een streeks treffer. Ons luister na hulle groot ene, wat hulle baie bekend voor was, en dit is Working on a Good Thing, Baby Baby.

Linda Ronstadt, A Wheat So Easy To Fall In Love. Old Time Rock and Roll is een lied geskryf dier George Jackson en Thomas E. Jones met ongekrediteerde lirieke dier Bob Seger. Dit was dier Seger's opgeneem vir sy album Stranger in Town. Van, dit is 1978. Dit is ook in 1979 is een solo vrygestel en dit is in 2001 geluist as een van die Songs of the Century en was in 2004 op die 100ste plek in die Amerikaanse Rolprent Instituut sy 100 jaar 100 songs peiling van die topliekies in Amerika theater. Ons luister na Bob Seger. Nou, ek dink Bob Seger was met Vicky Leandros getrouwd, is het nie? Of is het Lucille Starr? Een van die twee. Maar in elk geval, ons luister na Old Time Rock and Roll.

As hy, die Kelsels, ons het nou na al twee van hulle sinne geluister, 1968 en 1969. Die volgende groep is Electric Light Orchestra. Hulle is ook bekend, alwel, meeste mense ken hulle net as ELO. Is een Engelse rockgroep van 1970 in Birmingham gevorm en dit is die liedjieskrywer en multi-instrumentaliste Jeff Lynne en Roy Wood met drumspeler Bev Bevan en hulle het allemaal saam begin. Tijdens ELO, dit is Electric Light Orchestra, sy oorspronkelijke 14-jarig tydperk van actieve opname en toere het hulle meer as 500 miljoen plate wereldwijd verkoop. Ach nee, nie 500 miljoen nie, 50 miljoen. Ok, van 1972 tot 86 het ELO 20 top 20 liedjies op die Britse solo kaarte gehad en 15 top 20 liedjies op die Amerikaanse Billboard Hot 100 opgehoop. Ons gaan luister na hulle ene wat inval by vandag se genre en ons luister na ELO en hulle doen vir ons Rock and Roll is King.

Red Donkey. As hy, van die Troggs, A Little Red Donkey. Die volgende ene, ja, die liedje is How Do You Do, wat in 1971 vrygestel is, was een internationale treffer solo vir die Nederlandse duo Mouth and McNeil. Dit was een nummer 1 in Nederland, België, Denemarken, Switserland en Nieuw-Zeeland. Het het ook 19 weke spandeer op die Billboard Hot 100. Ons luister na Mouth and McNeil en hulle doen vir ons die groot treffer van hulle, How Do You Do. Altijd as ek na hulle twee van hulle praat, verwijs ek na die Beauty and the Beast, want sy is so fijn, fijn dame, en hy is hierdie grove, bebaarde, leerbaaikie, ou. Excuus toch, Beauty and the Beast, sê ek altyd. How Do You Do, 1972, van Matthew McNeil.

Danny Williams, White on White, Lace on Satin, dit is als, met trourok daai, ne? Ok, die Campbells, hulle is volgende hier, so in, hulle is een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat uit die broers Tony, hy is op 7 April gebore, en Harry Campbell, hy is gebore 8 April, en wel, dit is nie selfde jaar nie natuurlijk, tweeling, wat dag uit mekaar uit gebore is. Hulle debietalbum You My Mate is in 2001 vrygestel. Hulle tweede album Roy Rock Bokkie word in 2002 vrygestel en bereik binne weke trefferstatus. In 2010 ontvang hulle een samatoekening vir die kategorie Beste Sokkie Dance Album vir Mama Maria. Ons luister na die Campbells en die liedjie wat ons gaan hoor is ons rockprogram hierdie, is het nie? Hillbilly Rock.

Cat Steven, Yusuf Islam, and it is I Can't Keep It In, I Gotta Let It Out. Brian Hyland, op die draaitafel, en hy is gebore November 12de, op 1943, Amerikaanse popsanger en instrumentalist, wat gedurende die vroege 1960s besonder suksesvol was. Hy het een nummer 1 treffer op die Billboard Hot 100 gehad, met sy Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, en dit was in 1960 gewees. Ander treffers sluit in Sealed With A Kiss en A Gypsy Woman, wat elk nummer 3 bereik het. Hyland het voortgegaan met opnames in die 1970s. All Music journalist Jason Ankeny het gesê, Hyland is a hoinkie liefde, puppy love, het feitlik die klank en sensibiliteit van bubblegum gedefinieer tydens pre-Beatles era. Alhoewel hy sy status as tiener idool vervaag het, het hy voortgegaan om verskeie land beïnvloed albums vry te stel of uit te reik dan, en het later in sy loopbaan bykomende kaarttreffers gehad. Ons gaan luister na daai ene, sy groot treffer Polka Dot Bikini, en dit is van Brian Hyland.

Lisa McGue, en ja, ek het een paar plate wat sy saam met haar pa ook sing, ook in die Ierse traditie. Ok, kom ons kyk, wie het ons hier? LUV, LUV is een Nederlandse meisiesgroep, en hulle is van die laat 1970s, reeks treffers op die vasteland van Europa, Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, as ook in Suid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieu-Zeeland, Canada, Mexico, het hulle bekendheid verwerf. Die liedjie wat LOV vandag hier sing, is die eerste is dan Trojan Horse. Dit is daar van die inval van die Trojan dorpie. Moet die Trojan houtpaard wat die soldaten in weggekryp het om in die dorpie in te kom. En dan direct daarna gaan ons, ek dink, ja, hulle het hierdie ene vir my geskryf, en hulle sê, you the greatest lover. Kom ons luister, LUV, die tweeliekies.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuusfundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.

0: Maar nou is toch, heb jij net nog een leven, wat nog met ons is? Hij is ook al over de 80, kan ik geloof. Johan van der Rensburg.
1: Ja, en mag hij het klavier toch houden?
0: Hij mag, hij mag. Nou, hij is ook natuurlijk naar die leeg geweest van die muziekfabriek op Noot voor Noot al die jaren. Wat doen we met dit?
1: Dat is correct.
0: Toen iemand begon dat hij toen naar DJ gehad, niet meer kon orkest gehad. Nie.
1: En dit het niet gewerkt, nee?
0: Ja, dat is mooi niet. Ik heb nog onderuit gehad met Karel Stim, met Johan zijn zoon.
1: Wow, oké. Okay.
0: Aan toen het van het begin het op weer.
1: Ja.
0: Met die nieuwe aanbieder en nieuwe alles.
1: Goed. Maar je zoon het natuurlijk, ek denk ek het al veel gesê, my oudste zoon het met een van die programme tweede gekom. Met Noot nee. Van Noot. Ja.
0: Lek skorrel.
1: Ek sê vir jou. Maar sien is pa se muziek kennis. Wat een gerf het.
0: Alweer moet die knopje druk as jy nou die liedjie ken op 1 of 2 of 3 note en eventually kry jy paar duisend rand as jy nou baie slim vinnig luister.
1: Ja, maar nou moet ek bietjie spog. Sy percussie kennis. Kijk, hy het die ander manne uitgestof, omdat hy self drom gespeel het.
0: Ach, natuurlijk, ja.
1: Nee, hy het vir hulle uitgestof, hoor. Ja. Ja, nee.
0: Ek het ook dromme gespeel, jy ook.
1: Ja, ek ook.
0: Tromme gespeel.
1: Tromme.
0: Hey, tromme.
1: Tromme.
0: Dromme gooie petrol en diesel.
1: Ja. Ja.
0: Vooral nou wat diesel so flippend duur word.
1: Genade.
0: So, is jou Jim Miller keerspeel, nummer 6, gespeel dier ons eie Johan van Rensburg?
1: In dis so vrolijk, toe ek hom nou afgelaai het, man, ek het op baie stoel vir my gesit en
0: gedrive.
1: Sommer beweeg, hoor. Gelukkiger die stoel nie gebreek nie.
0: Nou, maar, ek moet jou sê, die mense wat by ons nie by die agkamp hier kan, kan op die TV sien die video's van die liedjies wat hier speel, nie?
1: Ja.
0: En jy kan op die video's sien, Johan het baie oud geword. Ouer geword.
1: Ja, ouer.
0: Ouer geword.
1: Ja.
0: Maar jy gaan vir jou Johan van Rensburg met die Jim Miller medley, dan vir jou een Neil Diamond medley gesing deur Teens Jordaan.
1: Ja, ja, weet jy, Teens ook, ek het laatst week gesê, Steve, kom vir die naaste aan Neil Diamond, maar moet nie vir Teens weggooi nie, hoor.
0: Wat van my?
1: Janie, ek dink, ek het meer een sopraan stem.
0: Ek is een pas bariton, wat vak ek?
1: Nee, eerlijk te wees, jy kan hem ook gooi, hoor.
0: Nee, man, ek gaan vir jou Johan van Rensburg is met sy medley van Jim Miller's muziek, dan vir jou Neil Diamond keerspeel medley, gesing deur Teens Jordaan, 2 in 'n ry, op Ramkat Radio.co.za.

0: Ja, is ook.
1: Wel, oké. Okay. Jij zingt zo lekker saam.
0: Als ik even ben geweest van die muziek van Neil Diamond geweest, gezang geweest, die Tien's Jordaan. Brief van Zuid-Afrika, natuurlijk. De, in elk geval.
1: Ik hoop zo.
0: Hij was er niet al geweest.
1: Ja.
0: Tien's Jordaan, hij is nou. Als we toch eindelijk, als we nou bij zijn datum komen, een keer zo en ook opdraaf.
1: Ik denk dat het wel goed.
0: Hij heeft bij me goede muziek gehad, Tien's Jordaan.
1: Baie goed. En een bijzonder stem, hè?
0: Baie, baie bijzonders.
1: Gewild. Baie yes. Gewild.
0: Baie gewild, ja.
1: Ja.
0: Nou, verjaarsdag vandaag, die 6 augustus 2026, wat vandaag verjaar is. Bij mijn kant is Karin Olwagen, as ook Jacques Roos. Nou, Jacques het onder andere baie keer met klank gedoen jaren geleden. So groot, as hy bijnaam was geweest, Oros. Het nog baie gewicht verloor, maar ek so, het so jaar, 2-3 jaar gesing, toe hy begin klank doen vir groot name, en ek het ook die vorige gehad, dat hy met klank of my gedoen het, by een paar optredes, en hy het een Break and Clutch winkel in die dorp.
1: Oeh, oké. Okay.
0: En nou Break and Clutch, daar achter MBT.
1: Ja, wel, ek weet precies.
0: As jy nou die dorp ken, van, as jy luister.
1: Ja,
0: ja. Nee, Jockey is daar. Jockey, maar is een massieve.
1: Ja.
0: My verjaar vandag. By jou, Pieter?
1: Weet jy, ek het 2 verjaars daar. Dit is Facebook vriende. Die eerste een is Rita de Vos. En sy was my graad 1 onderwijzeres.
0: Wat is sy nou?
1: nie myne nie, Jannie. Ek meen, toe ek daar boe was, het sy vir die graad 1 school gehou. Maar nie veel laf hou nie. En dan Pieter Erasmus, verjaar ook vandag. Nou, vroeger jare was Pieter die bestuurder hier by Shangri-La, hier na by ons.
0: Oké, okay, om jy hoekie.
1: Prachtige plek. Nou, Pieter het altyd vir my gereel, jy weet dan, as daar trouwens is en so, dan vraag hy altyd vir Pieter, nou, wie ken hy wat nou DJ kan wees en muziek maak, toe ek en hy ooreenkomst, as hulle nie, die bruidspaar nie iemand kry nie, dan verwijs hy hulle na my toe.
0: Nice.
1: So dit het vir my een paar randjies ingebring.
0: Word. Pieter en Pieter.
1: Pieter en Pieter, ons Pieters bezorg vir mekaar.
0: Dis,
1: ja. Ek meen, soos jou pa wat hier binnen sit, Pieter en Pieter doe precies zorg ook vir mekaar.
0: Dis, jy het soms ook baie gevaarlik hoor.
1: Ja, nie, ek weet.
0: Nou, my kinder verjaarsdag vandag gebore in Watford, Engeland. Britse popsangeres, Jerry Horner, is vandag 54 jaar oud, nee?
1: Geef my een beetje likkie, want ek ken haar glad nie.
0: Ga even likkie vandag, jy.
1: Oe, goed.
0: Maar, toe ek vertel sy is nou noem vanoggend van, sy wat vandag bykie ouwer is, toe onthou jy nog een oud spuitgoed Old Spice?
1: Ja, ek nou, gebruik het tot vandag, toe het ek nog van dit, hoor.
0: Ek wonder of sy nou vir hulle gaan sing het.
1: Goed.
0: Want sy was Jean the Spice and Spice Girls.
1: Mooi man. Ja!

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Nas Finans.
1: Indiana? Stop zien smuffen, zoiets. Kom schrijf.
2: Die boek.
0: Trompini op zijn bende.
1: Want hey,
2: ja,
3: ik heb daar boeken dier gelezen, hoor.
1: Tompie en Sarkie.
3: Ja, Sarkie ook. En die uilen.
0: Ja, ja.
4: Ingerikte schoenen. En ik heb die in die zak. Met ingerikte schoenen. En een para in die zak.

0: Peter Rocky.
1: Wah, oké. Okay.
2: Oh, Heidi, Heidi, jij blijft ons lieflingskind.
0: Ontdek het nergens. Ja, domme haar.

Morgen by so 12:24, Saterdag 8 of na 16. Morgen Bloemfontein 9:22, Saterdag 7:23. Morgen Kaapstad 11 op na 17, Saterdag 11 op na 13. Morgen Durban 16:25, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 10:21, Saterdag 11:22. Morgen Kimberley 13:26, Saterdag 6:23. Morgen Mafeking 11:22, Saterdag 11:24. Morgen Mbombela en Nelspruit 12:25, Saterdag 10:28. Morgen Pietermaritzburg 10:28, Saterdag 9:27. Morgen Polokwane Pietersburg 9:22, Saterdag 9:23. Morgen Port Elizabeth 14 op na 18, Saterdag 11:15. Morgen Pretoria 10:21, Saterdag 11:23.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back, back in time.

Maar los aan ik werk in alle vultas. Want ik zie die blauwtrein ons rijden uit het huis. Gooi weg haar die zoetkaas en druk liever tas. Dat is niet goeie wijn.

strate, is oorlopend toe vol. Voetgangers en voorbijgangers, diesels wat voorbij rond. Die groot gouden droom, wat allemaal vroeg opstaan. Soos bier een kruipel werk toe, is druppels uit de kraan.

0: Dan Tjelpel van Drank.
1: We zijn ondertussen Alexander Graham Bell.
0: Ja, ik moest die... Hoe reageer je sport? Hij die vierpijl ontdek.
1: Soms ja. Ja. Hij heeft misschien telefoon ontdekt, nee?
0: Ja.
1: Nou, denk je dit, hoe telefoon al ontwikkeld over de jaren?
0: Duidelijk, ja, niet. Want ik is nu al...
1: Beetje ouder is
0: ik word 65. Nou, voor een paar dagen.
1: Dus, hoor goed zo.
2: Zo'n radio was de oude jaren al. Ik ben van die Afrikaanse dienst af naar bekende radio toe. Oude jaren, 50 jaar later, 70 jaar later. Nou, mijn telefoon het was nou ook zo. Ja. Met aanbeweging. Ja, tot onlangs, toen mijn heren, laatst jaar, die laatste. Wil ik amper se centrales uitgehaald. Je weet, in zulke klas van goedjes. Hij zei nou na hulle die centrales uitgehaald het. Nou beginnen doen hulle navorsing of telefoon nou werkelijk zo bevorderd het. Zo. Hij zei, die jongste statistiek bewijs. Dat as 'n ma haar seun bel, dan is die oproep so 13 sekondes. As 'n pa sy seun bel, is die oproep 7 sekondes. As 'n seun sy meisie bel, dan is die oproep so 3 minute 58 sekondes.
0: Genade.
2: As twee vriendinne mekaar bel, dan is die oproep so 51 minute 58 sekondes.
3: Kan niet zo min.
2: Als twee pillen elkaar bellen, ah, gemiddeld van 4 seconden. Als een man zijn vrouw ombel, 77 miskors.
0: Waarheid, waarheid.
1: Pieter, is je aan het geweest zijn? Het is aan het geweest voor jou 3 uur geweest van een lekker draaishow geweest van land. De volgende tijd, het is wat vanaf Kempton af. Tijd voor iets van alles gebied door Adriaan Lieven-Rooyen vanavond. Alipad van Kempton Park af. Het is een 7 uur 9 uur op Raamkwad Radio.
0: Dus, en ook voor Ludwig sê, dank je dat je ingeskakel het.
1: Ja, dank je.
0: Hij het gesê, nee, sy voete, jip. Ja. Hier was nou nogal een besonderse program. Je weet met al die keerspellen, hè, medlies.
1: Goeie Afrikaans, medlies.
0: Ja, een beetje iets anders geweest. En nee, dank je Jannie voor jou. Dit is
1: initiatief.
0: Weer eens, weer een lekker program. Ons gaan net ook gesels oor ons thema voor volgende week.
1: Ons gaan, ons gaan.
0: Sien uit daarna.
1: Gaan even jezelf vooruit, Sales on 45, om kwartje vanavond. Pas op veilig wees, kom jezelf eens zondag aan de kant show van 6 tot 8. Maar ik heb Jannie, tot volgende keer. Pas je op, weer eens, veilig wees, blijf warm wees, blijf cool wees, blijf ook in die wereld. Tot volgende keer, pas je op en tot ziens. Sê bye.
0: Vir julle allemaal ook sê, baie dank dat julle ingeskakel het. Ons noem het altijd maar die prettige program, want ja. Ons sit so lekker hier in kuier en gesels en lach. En dan vir allemaal weer daar binnen in jagkamp. Dank dat julle ons jagkamp, nie ons nie, jagkamp ondersteun het vanavond. En waardeer dit van hierdie kant af. En dit alles hier op Raamkwad Radio. Vanuit jagkamp.co.za. Lekker slaap.

so, het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

0: Lassie, dit was Chris Andrews met Pretty Belinda, ja, vang die ding my nou. Maar nie te min, ons is hier so, ek wil ook net vir Lies Gat en vir Gordon, ook daar so van die gat sê hallo.
1: Kimberly.
0: Ja, van Kimberly, en dan vir Hendrik wat ook saam luister, hy is van?
1: Elsburg, en hy geniet die muziek baie, hy stuur vir my allerhande danspeintjes en so.
0: Goeie goede, ok, nee, dit is recht so, geniet het, hier op Ramkat Radio, ja, hier so doen ons alles. Hoe sê hulle? Ons maak op ons malles en ons doen alles, nee? Dit is net lekker om weer een bykie op die lucht te kan wees, en ons kan lekker uitsaai. En ja, Parada van Ierland, hallo! Ek denk jy luister ook lekker saam met ons, en jy gegin die muziek hier so op Ramkat Radio, nee? Ja, kom ons luister nou, hierdie is een baie ware song, Hoe ouer ek word. Ja, dit is nou maar een van die dinge, en dan is dit my liedjie van David Kramer, Royal Hotel, ek is die man wat daar sal as die til so stil sit, met traan in my oe, en ek sê ek is die baas van een bankrot plaas, eindelijk een geroofde plaas, twee van hulle, maar nie te min, dit is net so, en dan thuis die bosheldklong, laat hy val, net hier op Ramkat Radio, muziek vir ons damse ganse,

0: Dat sy, dit was thuis die bosveld klom met laat hy val, ja, te lekker, en hy val op die, hy val waar hy moet val, nee.
1: Is en, jy so bekende liedje van hom daar nie, ek het hom ook nie eens voorheen gehoor
0: nie. Nee, ek het hom opgespoor.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dit is lekker om, om sulke muziek te kan hoor. En ja, so, so ver ek kan onthou al die muziek wat ek gespeel het op die stadium met lekker ritme, so, kom ons kyk, net hierna, speel ons die Kamelse rooi rok bokkie, Hanlie, toe jy jonger was, nie?
1: Ja, nie, een hele paar jaar.
0: Ja, ja, ja, nou is jy nie meer een rooi rok bokkie nie, nie?
1: Nee, nou
0: is
1: ek net een bok.
0: Ja, nou is jy net een rooi rok bok. O, gats, ja, nie. En dan, DJ Ossewa, gee my een stukkie van jou melktert, en ek gee vir jou een bykie van

0: mij melk gekomen. Hmm. Don Williams met Amanda. Eurythmics met Love is a Stranger. Net hier op Ramkat Radio. Ja, ja.
1: Love is a Stranger, niet love is een lach. Nie,
0: nee, ik zeg maar love is a stranger.
1: Ja, love.
0: Ja, oké, okay, my love en love is dezelfde. So, jy spel hem net so'n bietjie anders, maar is nog steeds dezelfde. Jy kan nog steeds liefde gee. Liefde is anders. Kom ons geniet het hier op Ramkat Radio.

0: Now, say, did I tell them, met beautiful, if you had a beautiful body. Yeah, I spa for Marcia like a paso, and they spelled I song for, dan gaan sy baie van hom aan, op hulle, nou, jy het net so lekker op die dame kom bystapel en al sulke dingetjes, dit kan eindelijk net lekker werk, nie? Maar, oké, okay, dis een van die dinge, want is nie altyd by nie, maar, toe maar, net die naam, Natasha Joubert met O My Bokka, nie?
1: Dis nou Felice en Gordon.
0: Dis nou Felice en Gordon hierdie. hulle noem mekaar ons Bokka. En dan Neil Hubbard met She's a Woman. Eerst, ek kom my oor nou nie focus van hand nie. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Ja, shame. Ja, nee. Sy moet hom eerst mooi vraag om haar te soen, he. En dan natuurlijk Pieter Koen met A Tattoo op my linkerbout van jou. Lekker man. Geniet het net hier op Ramkat Radio.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons.

vandag is Jan oorlede. En ja, om het nog meer tragisch te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed, sy vrou Sharon is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in diezelfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk een baie hartseer is, ook, so ek wil hom ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die ander, al die ander familie wat achterblij, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir julle tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir een Sea Boys liekie, so my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so bykie dromme gespeel, vir die Sea Boys, wat Jan het, nou natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het ons een bykie touwhuis gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, is sommer so drie in een rij van die Sea Boys, ek hoop julle geniet het, en julle gun my die geleentheid, om dit te kan speel, ter ere aan groot gees, Jan Poole.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laatste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker die bekendste, en best, van die, amper sê ek van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, om Henny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Henny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukiese skoffel. Nou gaan ons eerst so'n bykie daar na AI se kant toe. Drie in een rij van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die Boesmanland. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jaco met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukje country? Bobby Angel, You Ask Me Too en The Highwayman met me en Bobby McGee.

geweest dagen dan totally klus op de hart geweest daarvoor van Italië. Dan grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

First Ghost, look, this is not First Ghost, look, this is geweest van Aaron Watson, but I'm quite radio. But for you, Kelly Pickler, yeah. Small Town Girl. Then I'll for you, Country As Me van Chase Rice. And then for you, Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou. Lik is wat nieuw in het algemeen op radio gehoord wordt in East-Afrika. Nie, maar zo, ik heb het ook gezegd, het is baie van de bekende zangers, maar nie zulke bekende likies nie. So, dan ken je die zanger, maar ik ken niet sy likie nie, maar in ieder geval. Hier goes, Kelly Pickler voor jou, is op pad dan voor jou, Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Raamkade Radio.